Is Virginia McGill is hier haar sinseur na fine a we is bioge boen naar Uli Rio Rival Y mask na nieel Chasse moetr son dini bon duhe zake er fod faden doen Maar god je a jenge het.

Oh me ie neer me geri gemek stop les een taar an me vind an meidjin sotas in haar ere agus just ger mille mille magie as ook te wel in en nieuw je sin doch kretje agus wie wat ik iets speer dal te fi taarjin koma so ger mille mille magie cho ag sa su lag om ger win sifse choje an sult as een bodykill yang carry an stasiun se nniu, agus is féidir iad in leúint ar na manhol hoshiilte ar fad. So inis ag bug ará a chuide bé tuile aran a chasa agam díh inis bé pongo le cuzala cuzolo ar siúlagam díh, budigí sotas.